deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Bye.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. En dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd Russisch vloeibaar gas. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest ingrijpen. Premier Jetten noemt de acties van de relschoppers schandalig. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Een specifieke aanleiding heeft de politie niet. Maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties. Het weer wisselvallig met opklaringen en ook buien. Het wordt maximaal 13 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Oksenzen en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. En op de A58 van Breda naar Tilburg heb je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray 90.2 FM.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
3: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
6: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
3: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding... en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan veel dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is een rijstrook dicht en de vertraging loopt op tot 50 minuten. Er staat file vanaf knooppunt De Baars. En op de A76 van Aken naar Geleen staat file bij Spouwbeek. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een kwartier vast en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook nog druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Verder staan er een paar kortere files in het zuiden van het land die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
5: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
4: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
6: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
4: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost. Op de A2 heb je nog ruim 5 minuten oponthoud van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file tussen Moergestel en Best. En je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N276 van Brunsum naar Maasbracht. Daar staat file tussen Brunsum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is bij een matige zuidwestenwind gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er wolkenvelden afgewisseld door enkele opklaringen. In de ochtend is het meestal droog. Na de middag richting de avond vallen er enkele buien, mogelijk met een klap onweer en ook hagel is mogelijk. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 14 graden.
2: Omroep Venray tip. Dit is deze week. 90-2 idee.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. diverse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag, van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties, volg WOF Ruizing Groenteproducties op Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er vielen enkele buien, maar er waren ook een lange droge periode. De temperatuur is bij een matige zuidwestenwind gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er wolkenvelden afgewisseld door enkele opklaringen. In de ochtend is het meestal droog. Na de middag richting de avond vallen er enkele buien, mogelijk met een klap onweer en ook hagel is mogelijk. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 14 graden.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de afgelopen 5 jaar kwamen 22 mensen in Limburg om het leven door verdrinking. Vooral de Maas zorgt in onze provincie jaarlijks voor slachtoffers. De Limburgse politie gebruikte vorig jaar ongeveer 6% vaker geweld dan in 2024. Landelijk gaat het om een stijging van bijna 9%. In de omgeving van de Grote Heide in Venlo is door verschillende mensen de wolf gezien. Eind april werd het dier al gespot in de gemeente Peel en Maas.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een bestuurder op de A67 bij Venlo is vorige week aangehouden. De man had bijna 1000 kilo hennep bij zich. Door een aanrijding op het spoor rijden er vanmiddag geen treinen tussen Roermond en Sittard. Volgens een correspondent gebeurde het ongeluk bij een spoorwegovergang. Een onbekende chemische vloeistof is gisteravond uitgegoten in Nederweert. Vermoedelijk gaat het om afval van een illegaal drugslab.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. In de afgelopen 5 jaar kwamen 22 mensen in Limburg om het leven door verdrinking. Vooral in de Maas gaat het vaak mis. In Noord-Limburg overleden 13 drenkelingen. In Zuid-Limburg waren dat er 9. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens de reddingsbrigade onderschatten mensen vaak de risico's van het zwemmen in open water. Ze houden te weinig rekening met de temperatuur van het water, onderstroming en de diepte. De Limburgse politie gebruikte vorig jaar ongeveer 6% vaker geweld dan in 2024. Landelijk gaat het om een stijging van bijna 9%. Agenten hebben onder andere geweld gebruikt als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
1: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dus een groot goed moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Volgens de politie komt de stijging ook doordat agenten vaker zijn ingezet. En 2 Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn maandagavond belaagd. Een van hen raakte daarbij licht gewond en ging naar een arts. Volgens persbureau DPA waren de 2 daders gemaskerd en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Het tweetal is niet aangehouden, daarom is een opsporingsonderzoek ingesteld.
2: Omroep Venray tipt. Deze week het 90-2 idee.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A67 bij Venlo is een Colombiaan betrapt die ruim 950 kilo hennep vervoerde. Hij werd aan de kant gezet vanwege een vermoeden van mensensmokkel. Tussen Roermond en Sittard rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding bij Maasbracht. En in Venlo is een vrouw aangehouden die thuis een voorraad van 20 kilo hennep had liggen. De politie had een tip gekregen en viel maandag binnen.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 2 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Het weer heeft herfstachtige trekjes en dat terwijl het toch al bijna half mei is. Vanmorgen overheerste de bewolking, er waren ook enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 12 graden. Vanmiddag is het een afwisseling van stapelwolken, opklaringen. Er vallen enkele buien, mogelijk met een klap onweer en ook hagel is mogelijk. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En de maximumtemperatuur die blijft vandaag steken op zo'n 14 graden.

It's hard to say that I'd rather stay awake.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De twee Duitse militairen die maandagavond werden belaagd in Brunsum droegen geen uniform. Een van de twee raakte licht gewond en wordt nog gezocht naar de daders. Op de A67 bij Venlo is een Colombiaan betrapt die ruim 950 kilo hennep vervoerde. Hij werd aan de kant gezet vanwege een vermoeden van mensensmokkel. En het Openbaar Ministerie gaat geen individuele militairen vervolgen voor branden die ontstaan tijdens oefeningen, zoals vorige maand bij Weert. Het OM vindt wel dat Defensie voorzichtiger moet zijn.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen, want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
6: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De twee Duitse militairen die werden belaagd in Brunsum droegen geen uniform. Dat zegt een woordvoerder van de Brunsumse NAVO-basis over het incident van maandagavond, waarbij een van de twee Duitsers licht gewond raakte. Ze werden aangevallen door onbekenden op de Rimburgerweg, niet ver van de basis. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand gearresteerd. De Limburgse politie gebruikte vorig jaar vaker geweld dan in het jaar ervoor. Een stijging van 6%. Landelijk is er een toename van 9%. Die stijging is volgens de politie deels te verklaren door de inzet bij uit de hand lopende demonstraties.
1: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich.
0: Er worden geen militairen vervolgd voor de grote natuurbrand in Weert. Die ontstond eind vorige maand bij een oefening in het natuurgebied tussen Weert en het Brabantse Budel. De overlast was vooral groot in Budel. Het Openbaar Ministerie wil geen individuele militairen aansprakelijk stellen voor dergelijke branden, maar vindt wel dat Defensie er alles aan moet doen om ze te voorkomen. Er zijn in de afgelopen tijd en ook vorig jaar meerdere branden tijdens oefeningen ontstaan. In de omgeving van de Grote Heide in Venlo is door verschillende mensen een wolf gezien. Maar schaapsherder Willem de Kort zegt dat er geen reden is voor ongerustheid. Dat vertelt hij bij Omroep Venlo.
2: De Venlo's Hei is natuurlijk een hartstikke druk bezocht gebied door wandelaars. En wandelaars met honden, in het losloopgebied vooral. Van origine zeg maar, is de wolf ook best schuw. En dan zal die niet zo snel de gebied intreden. En vooral niet met de vaste raster. Ik geloof er nog niet zo snel in.
0: Desondanks adviseert de herder om honden in het gebied aan te lijnen. En in Venlo is een vrouw gearresteerd na de vondst van 20 kilo hennep in haar woning. De politie had een tip gekregen over mogelijke drugs in een woning aan de Pieter Breugelstraat. Maandag kwam er een inval en werd de voorraad van de vrouw gevonden. Ze is inmiddels weer op vrije voeten. De politie onderzoekt of er nog meer verdachten zijn.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De twee Duitse militairen die maandagavond werden belaagd in Brunsum droegen geen uniform. Een van de twee raakte licht gewond en wordt nog gezocht naar de daders. Op de A67 bij Venlo is een Colombiaan betrapt die ruim 950 kilo hennep vervoerde. Hij werd aan de kant gezet vanwege een vermoeden van mensensmokkel. En het Openbaar Ministerie gaat geen individuele militairen vervolgen voor branden die ontstaan tijdens oefeningen, zoals vorige maand bij Weert. Het OM vindt wel dat Defensie voorzichtiger moet zijn.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Drie kwartier vertraging en staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de Heinenoordtunnel staat het stil over 4 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven 20 minuten extra tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuin in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en wordt het een graad of 12.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 270 kilometer file. De Hemelvaartweekend staat voor de deur. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Staat 11 kilometer. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 22 kilometer en een driekwartier vertraging. Op de A58 Tilburg-Eindhoven heb je tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 20 minuten extra nodig. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 9 kilometer en driekwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 83-jarige man uit Lom is verongelukt in het Duitse Stralen, net over de grens. Hij werd op zijn fiets aangereden door een auto. De twee Duitse militairen die maandagavond werden belaagd in Brunsum droegen geen uniform. Een van de twee raakte licht gewond. Er wordt nog gezocht naar de daders. En op de A67 bij Venlo is een Colombiaan betrapt die ruim 950 kilo hennep vervoerde. Hij werd aan de kant gezet vanwege een vermoeden van mensensmokkel.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en op de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er 1/2 uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda, 40 minuten extra. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam is het aansluiten over 21 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp, 25 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel 10 minuten vertraging door een pechgeval. Dan de A73 vanuit Nijmegen in de richting van Venlo tussen Beuningen en Kuik, 11 kilometer. Oponthoud is ruim 1/2 uur. De N69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens, 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Leerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De twee Duitse militairen die werden belaagd in Brunsum droegen op dat moment geen uniform. Dat zegt een woordvoerder van de Brunsumse NAVO-basis over het incident van maandagavond, waarbij een van de twee Duitsers licht gewond raakte. Ze werden aangevallen door twee onbekenden op de Rimburgerweg niet ver van de basis. De politie onderzoekt de zaak. Er is nog niemand gearresteerd. De Limburgse politie gebruikte vorig jaar vaker geweld dan in het jaar ervoor. Een stijging van 6%. Landelijk is er een toename van 9%. De stijging is volgens de politie deels te verklaren door de inzet bij uit de hand lopende demonstraties.
2: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich.
1: Er worden geen militairen vervolgd voor de grote natuurbrand in Weert. Die ontstond eind vorige maand bij een oefening in een natuurgebied tussen Weert en het Brabantse Budel. De overlast was vooral groot in Budel. Het Openbaar Ministerie wil geen individuele militairen aansprakelijk stellen voor dergelijke branden, maar vindt wel dat Defensie er alles aan moet doen om ze te voorkomen. Er zijn in de afgelopen tijd en ook vorig jaar meerdere branden tijdens oefeningen ontstaan. In de omgeving van de Grote Heide in Venlo is door verschillende mensen een wolf gezien. Maar schaapsherder Willem de Kort zegt dat er geen reden is voor ongerustheid. Dat zei hij bij Omroep Venlo.
3: De Venlo's Hei is natuurlijk een hartstikke druk bezocht gebied door wandelaars. En wandelaars met honden in het losloopgebied vooral. Van origine zeg maar, is de wolf ook best schuw. En dan zal die niet zo snel de gebied intreden. En vooral niet met de vaste raster. Ik geloof er nog niet zo snel in.
1: Desondanks adviseert de herder om honden in het gebied aan te lijnen. En in Venlo is een vrouw gearresteerd na de vondst van 20 kilo hennep in haar woning. De politie had een tip gekregen over mogelijke drugs in een woning aan de Pieter Breugelstraat. Maandag kwam er een inval en werd de voorraad van de vrouw gevonden. Ze is inmiddels weer op vrije voeten. De politie onderzoekt of er nog meer verdachten zijn.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 350 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. Een drie kwartier vertraging. Bijna 40 minuten extra ben je kwijt op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Den Bosch Maaspoort en Drunenwest, 10 kilometer. De N69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Valkenswaard en de Belgische grens doe je er een uur langer over. En de N397 Eersel-Valkenswaard is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de A67 en Balik. Dat komt door een omgewaaide boom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Omroep Venray tip. Deze week het 90-2 idee.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 83-jarige man uit Lom is verongelukt in het Duitse Stralen, net over de grens. Hij werd op zijn fiets aangereden door een auto. De twee Duitse militairen die maandagavond werden belaagd in Brunsum droegen geen uniform. Een van de twee raakte licht gewond. Er wordt nog gezocht naar de daders. En op de A67 bij Venlo is een Colombiaan betrapt die ruim 950 kilo hennep vervoerde. Hij werd aan de kant gezet vanwege een vermoeden van mensensmokkel.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke spits vanmiddag. Maar het drukste moment ligt inmiddels gelukkig achter ons. Alles bij elkaar opgeteld staat er in het zuiden van het land nog wel 290 kilometer file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat 17 kilometer daarvan. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel, dat kost je een half uur extra. De A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Rooster en knooppunt Kerensheide 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 1 uur. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam 3 kwartier extra. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp doe je er bijna 1 half uur langer over. En de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Valkenswaard en de Belgische grens heb je 1 half uur vertraging. De N397 is de hoogte van Eersel nog steeds in beide richtingen dicht vanwege omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: artiesten Tiet Gebleven. Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de Tiet Gebleven? We zijn vanavond weer een lekker uurke muziek draaien van diverse artiesten. We zien het programma begonnen met John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn. Ik werd zoals gewoonlijk ook weer ondersteund door mijn technicus Mathieu Kusters. En we zijn zeker voor het komend uur veel lusterplezier. En nu gaan we verder bij de plaatje van Joep Rademakers. Vroeger waren wij nog engeltjes.

Je luisterde naar Nico Rademakers met Dag en Naag. En nu gaan we verder met de Limburgse formatie Pussycat en die zingen Smile.

Je luisterde naar Siska en de Rinaldos en wel met het nummer De Zilveren Ster. En nu gaan we verder met onze Limburgse troubadour Jeff Diederen en dan heet het maar over het ezelke.

geluisterde naar de Limburgse zangeres Rowena met het nummer Wer hadde das gedacht? Nu gaan we verder met Monique Biesmans en Ich leef mijn leven.

Dat was het nummer, het laatste liedje van de twee Limburgse zanger en zangeres van Lex Uiting en wel Chantal Jansen. Nu gaan we verder met het pleitje van onze oude geliefde Joost Meets met Hart voor Muziek.

Je luisterde naar de Blierse formatie Jean Tuurs en consorten met begrip en geduld. Nu gaan we verder met Jerry B., de broer van de zangeres zonder naam, en met het nummer Zilveren Draden tussen het goud.

Je luistert naar zangeres Sineke met Als ik huil. En nu gaan we verder naar Rabarbertisch. En daar zingt Dat zien de lui.

Je luisterde naar René Leblanc met Ik laat je nooit meer gaan. Ja, luisteraars, als ik naar het klokje kijk, dan zit mijn uurke er wel bijna op. Nu gaan we daar het programma afsluiten met de plaat van het radioensemble Blauw is de Zee. Dan huurde Theo Diepenbroek met Bianca en dan huurde een instrumentaaltje van de Teddy Boys, Teddy's Gitaar. Namens Mathieu en ondergetekende zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. We huren ons weer volgende week, zelfde tijd. En dan zeg ik, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 83-jarige man uit Lom is verongelukt in het Duitse Stralen, net over de grens. Hij werd op zijn fiets aangereden door een auto. In Nederweert is een man ernstig gewond geraakt bij dakwerkzaamheden bij een boerenbedrijf. En een 33-jarige man uit Herkenbos wordt verdacht van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje dat in het restaurant van zijn ouders werkte.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
5: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
7: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
5: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug heb je een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is het oponthoud een kwartier. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Oorschot een half uur vertraging. De N397 Eersel-Valkenswaard is bij Eersel voorlopig nog in beide richtingen dicht door omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Dit is Hutspotavond, een gezellig programma met muziek en informatie gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
11: Goedenavond luisteraars, we zijn er weer met de Hutspotavond. Gewoon twee uurtjes lekkere muziek en van alles en nog wat. En dat van alles en nog wat, dat is onder andere een recept. Een nummer uit de 60er jaren waar we zo dadelijk mee beginnen. Een bericht van het IVN, Gijs Venraai. En natuurlijk straks om 8 uur of na het nieuws van 8 uur... het Venrots Getirke. En rond 19:30 een stapel boeken. Maar nu dus muziek uit de 60er jaren. Beautiful People. En dat wordt gezongen door Melanie. MUZIEK

Vandaag heb ik een recept bij me van een lauwwarme aardappel-aspergesalade met gepocheerd ei. Maar u kunt natuurlijk ook een gekookt ei erbij geven. Wat hebt u allemaal nodig voor deze salade? Het is voor 4 personen en u kunt het als lunchgerecht gebruiken. Maar u kunt het natuurlijk ook als hoofdgerecht serveren met een voorgerecht en een nagerecht. Of iets in die geest. Wat hebt u dus nodig? 600 gram vastkokende aardappelen, geschild. Rode peper, fijn gehakt en zonder de zaadjes. Een deciliter volle yoghurt, maar u mag natuurlijk ook een magere yoghurt of een half volle yoghurt nemen. Een deciliter mayonaise en dat kunt u natuurlijk ook naar eigen idee wijzigen in een yoghurtnaise of een andere mayonaise die wat minder vet is. Een eetlepel Dijon-mosterd, 600 gram witte asperge, geschild, 150 gram diepvriesdoperwten, 75 gram veldsla, een eetlepel kappertjes, 25 gram boter, 4 eetlepels panko, wat azijn en 4 eieren. Hoe gaat u dit gerecht maken? Nou, het is op zich niet zo moeilijk, maar misschien even lastig om eieren te pocheren. Maar we gaan het zien. De aardappelen die kookt u in ongeveer 20 minuten gaar in water met zout. En dan laat u ze uitstomen en u snijdt ze in blokjes. Meng de rode peper met de yoghurt, de mayonaise en de mosterd en breng dat geheel op smaak met zout en peper. Kook de asperge in 5 tot 7 minuten beetgaar en snij ze in schuine stukjes van 3 centimeter. En dat kunt u natuurlijk ook doen voordat u ze gaat koken. Dan moet u wel even opletten op de kooktijd, want het wil wel eens dat dat iets eerder gaar is als de asperges in kleine stukjes gekookt wordt. Schep de dressing door de aardappelen. Blancheer de doperwten, giet ze af en meng ze door de sla. En spatel dan de asperge, de kappertjes en de sla en de erwtjes door de aardappels. De boter die verhit u en daarin wordt de panko goudbruin gebakken. Breng water met een scheutje azijn aan de kook. En roer er even in zodat er een soort draaikolk ontstaat. En breek daarin een ei. Gaar dat ongeveer 3 minuten en schep het ei uit de pan en leg het in koud water, zodat het niet doorgaart. En herhaal die stappen met de andere 3 eieren. Het is even wennen hoe dat werkt, maar lukt het niet, dan kunt u altijd nog de eieren koken. En dan zou ik ze ook zacht koken, dus geen harde eieren. Dan, als die eieren klaar zijn, dan wordt de salade over 4 borden verdeeld voor een lunchgerecht. En dan komt het gepocheerde ei bovenop de salade. En dat snijdt u open, zodat het zachte eigeel over de salade loopt. En datzelfde kan natuurlijk ook met een zacht gekookt ei dat voorzichtig gepeld is. En tenslotte dan bestrooit u dat met de gebakken panko en die is dan

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Het is tijd om u te vertellen dat het IVN Gijsterveenraay aanstaande maandag 18 mei een lezing organiseert over lijm maken uit planten. De lezing begint om 8 uur en wordt gehouden in de Kemphaan aan het Kennedyplein. Jelte Zeekaf die vertelt die avond over het maken van lijm uit planten en de geschiedenis ervan. Ook in Nederland kan dit met materiaal uit de natuur. Zeekaf heeft zich tijdens zijn studie gespecialiseerd in hoe mensen planten gebruiken en is daarvoor onder andere naar Zambia gegaan om te documenteren hoe men daar lijm maakt uit planten. Zijn verhaal over lijm maken begint in de tijd van de Neandertaler, die in onze regio leefde en waarvan ook fossielen met lijm zijn gevonden in Nederland. Het loopt via het vangen van vogels met de marentak in Zambia naar industrieel geproduceerd latex uit de rubberboom. In Nederland wordt er niet meer op grote schaal lijm gemaakt uit planten, maar dit gebeurt nog wel in andere delen van de wereld. Men gebruikt daar verschillende planten waarvan familie- of geslachtsgenoten ook in Nederland voorkomen. Jelte Zeekaf gaat verder in op deze Nederlandse soorten en maakt een terugkoppeling met hoe lijm gemaakt werd in de prehistorie en vertelt ook hoe men zelf lijm kan maken met Nederlandse planten. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze lezing. Maandag 18 mei dus, aanstaande maandag, om 8 uur 's avonds in de Kemphaan op het Kennedyplein. En de lezing duurt tot ongeveer 10 uur. 'S Avonds, natuurlijk. Voor leden van IVN Gijsterveenraay is de toegang gratis. Andere gasten betalen een bijdrage per persoon. Aanmelden voor deze lezing is niet nodig en wilt u dit nog eens teruglezen, dan kan dat natuurlijk op de website van het IVN Gijsterveenraay. Katie Melua, daar gaan we nu naar luisteren en zij zingt A Love Like That.

Henny Vrienden en Herman Brood, die weten het zeker. Als je wint, maak je vrienden. En de titel van het nummer, Als je wint.

Het is ongeveer 19:30 en dat betekent dat het tijd is voor onze boekenrubriek. En die doen we natuurlijk weer in samenwerking met Roy Boek. Drie boeken heb ik weer bij me en het zijn weer alle drie heel verschillende. Het eerste boek heeft als titel Het Boekencafé onder de abrikozenboom. Het is geschreven door de Zuid-Koreaanse schrijfster Kim Ye-hai. Een roman uit Zuid-Korea over de helende kracht van boeken en het volgen van je dromen. In een vredig dorpje op het platteland, ver van het bruisende Seoul, ligt een paradijs voor boekenliefhebbers. Met zijn heerlijke gerechten en volle boekenplanken wordt Soyang Ri Books Kitchen liefdevol gerund door de eigenaresse Yue Yin. Haar doel? Een toevluchtsoord creëren voor vermoeide zielen zoals zijzelf. Het is een plek waar haar gasten tijdelijk mogen ontsnappen aan de realiteit, waar ze zich onderdompelen in het lezen en waar ze de warme omhelzing van een overnachting kunnen ervaren. Als ze vertrekken is dat met een lichter hart en een dieper begrip van zichzelf. Terwijl de vier seizoenen voorbij glijden, brengen 7 mensen allemaal op een kruispunt in hun leven hun verhalen mee naar Soyang Ri, waar ze prachtige nieuwe herinneringen maken. Onder hen zijn Da In, een zangeres die worstelt met een identiteitscrisis, Sohee, een veelbelovende advocate die geconfronteerd wordt met een ontmoedigende medische diagnose, en Suheyok, een jonge musicalregisseur wiens dromen door mislukkingen in duigen zijn gevallen. Bij aankomst in Soyang Ri zal ieder van hen merken dat hun leven subtiel verandert door de magie van de boeken, de rust van het Koreaanse platteland en de vriendelijkheid van de bewoners. De schrijfster Kim Ye-hai studeerde journalistiek en werkte in de marketing tot ze ontslag nam om haar andere talenten te ontplooien. Ze heeft een eigen zelfstandige boekhandel in Zuid-Korea en is auteur en vertaler. Het boekencafé onder de abrikozenboom is haar romandebuut. We gaan zoals altijd even luisteren naar muziek. Thomas Dutronc en hij zingt Je suis pas d'ici.

Het volgende boek heeft tot als titel Van hier de laatste groeten. Briefkaarten uit de trein. Het is een boek dat verhaalt over briefkaarten en briefjes die gedeporteerden uit de Tweede Wereldoorlog uit de trein gooiden. Duizenden gedeporteerden gooiden tijdens de Tweede Wereldoorlog briefjes uit de treinen die hen naar de kampen in Oost-Europa voerden. Opgepakte Joden, gijzelaars en dwangarbeiders probeerden uit alle macht nog iets te laten weten aan achterblijvers. Deze berichten belanden in sloten, tuinen en langs het spoor. De meeste op de route van Westerbork naar de Duitse grens. Dankzij mensen die de briefkaarten vonden en ze tot ergernis van de Duitsers posten, zijn er honderden bewaard gebleven. In Van hier de laatste groeten onderzoekt Lucas Lichtenberg deze briefkaarten, vaak laatste levenstekens. Wat wisten de schrijvers van hun bestemming? Waar hoopten ze op? En wat dachten de omstanders die de kaarten opraapten en op de bus deden? Door ooggetuigen aan het woord te laten over hun treinreis naar het onbekende vormt dit boek een waardevolle aanvulling op geschiedschrijving over de Holocaust. Het werpt een nieuw licht op wat er in hen omging. Ze nemen afscheid van geliefden, bedanken de buren en zijn beurtelings somber, dapper of optimistisch. Van hier de laatste groeten is een indrukwekkend relaas van menselijke veerkracht in onmenselijke omstandigheden. Een spiegel voor alle tijden. Lucas Lichtenberg is schrijver en journalist. Enkele van zijn publicaties zijn De Nieuwe Wereld van Peter Stuyvesant, New York, The Beatles in Holland en Mij krijgen ze niet levend. De zelfmoorden van mei 1940. Hij werkte onder andere als correspondent in New York. De Dublin City Ramblers die gaan nu even wat muziek laten horen. En zij spelen en zingen The Bold Finian Man.

Het laatste boek dat ik bij me heb, dat heeft als titel De Visser en is geschreven door Matthijs Deen. Het is het vijfde en laatste deel van de serie De Hollander, die zich afspeelt op het Waddeneiland Texel. Na de uitvaart van zijn moeder ontdekt lieve Cupido het logboek van de fatale reis van zijn vader. Maar zijn zoektocht naar de waarheid onthult familiegeheimen en brengt hem in groot gevaar. Na de uitvaart van zijn moeder blijkt er te zijn ingebroken in zijn ouderlijk huis op Texel. Het lijkt erop dat iemand vergeefs geprobeerd heeft om het logboek van de laatste fatale reis van zijn vader te ontvreemden. Lieve gaat op onderzoek uit, maar hoe dichter hij bij de ware toedracht van het ongeluk komt, des te meer hij beseft dat hij bezig is om sluimerende demonen te wekken. Als hij dan ook nog merkt dat er voor het eerst van zijn leven op hem gejaagd wordt, dan dringt de vraag zich op of hij er niet beter aan had gedaan om de familiegeheimen te laten voor wat ze zijn. Het vijfde en laatste deel dus van de serie De Hollander. De voorafgaande titels in deze reeks zijn De Hollander, en dat is de naam die rechercheur Lieve Cupido krijgt van zijn Duitse collega's bij het onderzoek naar een verdronken Duitse wadloper op het eiland Texel, waar Lieve opgroeide. De Duiker, het tweede deel van de serie, waarin een dode duiker wordt gevonden voor de Duitse Waddenkust, en het spoor leidt dan naar Terschelling. Een nieuwe en confronterende zaak voor rechercheur Lieve Cupido. Het derde deel, de reddingswerker. En dat deel van de Hollander-serie speelt zich af op Ameland. Als vierde deel De Loods, waarin Lieve Cupido een belangrijke rol speelt. En dat speelt zich niet af op een eiland, maar op de Noordzee, waar een wetenschapper vermist raakt. En het speelt zich ook af op de Elbe. Kortom, het is een interessante thrillerserie waar nu dus het vijfde deel van verschenen is. Het laatste deel dat zich weer op Texel afspeelt. En al die andere boeken spelen zich ook af in het Nederlandse en Duitse Waddengebied. Geschreven zijn ze door Matthijs Deen, en dat is een Nederlandse schrijver die genomineerd werd voor onder andere de ACO en Libris literatuurprijzen. De Duiker, het tweede deel in de serie, werd bekroond met de Gouden Strop. En dat waren de boeken. Een thriller dus, De Visser, geschreven door Matthijs Deen en tevens het vijfde en laatste deel in de Hollander-serie. Het boek van Lucas Lichtenberg, Van Hier de Laatste Groeten. Briefkaarten uit de trein waarmee duizenden gedeporteerden richting de kampen in Oost-Europa werden vervoerd. Joden, gijzelaars en dwangarbeiders. En zij probeerden, of heel veel van hen probeerden, via briefjes die ze uit de trein gooiden, toch nog iets aan de achterblijvers te laten horen tijdens de oorlogsjaren. En vele van hen zijn niet teruggekomen. En als laatste het Boekencafé onder de abrikozenboom. Een boek van de Zuid-Koreaanse schrijfster Kim Ye-hai, waarin we met haar naar een boekenwinkel gaan, wat eigenlijk ook een boekencafé en een boekenrestaurant is, en een plek waar mensen zich veilig voelen. En die boeken, nou, die vragen er natuurlijk om gelezen te worden. En boeken lezen, dat kunt u doen door ze te lenen bij de bibliotheek of te kopen bij de boekhandel. Geniet ervan, ga er even voor zitten en geniet van het lezen van al die boeken die er zijn. Want ze zijn niet geschreven voor de schrijvers. De schrijvers, die schrijven ze voor u. En die wensen u daar heel veel leesplezier mee.
Het is de hoogste tijd voor muziek. We gaan luisteren naar The Kings. En de titel? Days.

10 jaar eerder dan de Kings deze zongen, zong Golden Earring, Sound of the Screaming Day. En dat was in 1967. We gaan er nu naar luisteren.

Golden Earring was dat. Ik ga feliciteren, want natuurlijk zijn er deze week ook een aantal leden van Senioren Van Rij Centrum jarig. Afgelopen maandag waren dat mevrouw Linders en mevrouw Bakkes. En gisteren op 12 mei vierden mevrouw Hermans, mevrouw Koenen en de heer Volleberg hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Van Rij Centrum. Stimme in wind, en dat wordt gezongen door Juliane Werding.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
4: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
3: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
5: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
3: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Potavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we dan aan het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur beginnen we hiermee.

En daarmee is het Venrotske Tierke begonnen. En we beginnen altijd met een spreuk. En op een van de 13e meidagen, die al op de scheurkalender van Veldeke Venrooy verschenen zien, staat te lezen: Vrije is net zoeker. Niet zo zuut, maar wel zo geraffineerd. Op zijn Nederlands, vrije is net suiker. Niet zo zoet, maar wel zo geraffineerd. Een uitdrukking die ooit in Venrooy gebruikt weer. Ik heb hem nooit gehoord, eerlijk gezegd. Maar misschien mensen die heel wat ouder zien als ik en het waarschijnlijk niet meer nou kunnen vertellen, die hebben het misschien wel eens gehoord. We gaan naar het onderwerp. We gaan vandaag weer verder met het verhaal van Mart Jansen over Venrooy tijdens de bevrijding en oorlog en na de oorlog. Het verhaal van Mart Jansen is terug te vinden in het boek Venrooyse oorlogsverhalen. En dat is in 2020 uitgegeven door Mai Volleberg en Jan Stribos. We waren gebleven bij de terugkeer naar Venrooy, hoe Venrooy geholpen werd door Haarlem en wat er allemaal nog meer gebeurde in die naoorlogse dagen van Venrooy. In Venrooy kwamen noodwoningen. Zoals gezegd, de wederopbouw weer enthousiast ter hand genomen en dat gold zeker voor de huis die niet te zwaar beschadigd waren. Voor compleet vernielde huis duurde dat wel wat langer. Maar om de woningnood tegemoet te komen, vieren er veel noodwoningen, oftewel houten barakken die afkomstig waren uit Scandinavië, in sneltreinvaart gebouwd. Zoals bijvoorbeeld op de Kardinaal van Rossumstraat, de Eindstraat en de Meerselseweg tegenover het ziekenhuis. Maar ook op andere plaatsen werden dergelijke woningen gebouwd. Meestal niet in grote aantallen. Van de eerste tijd na de oorlog dateert ook de Nijewiek Desselke, waar ook veel negezinnen een plaats hebben gevonden. Uw tentiet dateert ook de vestiging van het aannemingsbedrijf Nillissen in Venrooy. Is het toeval dat dit bedrijf al een vestiging in Haarlem had en misschien een gat in de mernt in het verwoeste Noord-Limburg zag? Voor kerken, torens, kloosters, scholen en andere grote gebouwen duurde het duk wat langer voordat er een plan was voor de wederopbouw. Duk weer op de puinhopen een tijdelijk noodgebouw gebouwd, bijvoorbeeld de Lekkere Jongensschool. Als ik de tegenwoordige situatie vergelijk met die van toen, dan moet ik zeggen dat ik het jammer vind dat een aantal natuurgebieden waar wij als kind speelden of wandelden, zien verdwenen. Een plaats te maken voor nieuwe woonwijken of industrieterreinen. Natuurlijk heeft Venrooy ook veel goeds gebracht in tijden dat andere gedeeltes van Limburg het heel zwaar hadden. Als je nou zo'n opmerkingen maakt tegen de jongere generaties, dan werd er duk gereageerd met de hedden en al de weg. Vroeger was alles beter dan tegenwoordig. Maar ik denk, en dan ben ik gewoon degene die hier dat verhaal zit te vertellen, dat straks die jongeren, als ze een beetje ouder zien, misschien wel hetzelfde zeggen. De trots van Venrooy, de kathedraal van de Piel, was compleet verwoest. Zoals zoveel kerken, torens en kloosters. En alleen maar vanwege het feit dat in deze gebouwen vijandelijke troepen gehuisvest waren of zijn komen. Ik vind dat ik hier toch een keer mag zeggen dat al die gebouwen niet alleen door de Duitsers, maar voor een groot deel door de geallieerden zijn verwoest. Of de noodzaak daarvoor kunnen de hele buurt opzetten. Maar dat zal nooit leiden tot een eenduidig oordeel. Conclusie? Veel gebouwen kapot en de liturgische diensten moesten doorgaan. Gelukkig was het complex van Servaas voor een groot deel de dans ontsprongen, waarbij ook de kapel nog in goede staat was.
Maar het aantal mensen dat in die kapel van Sylvascus was bij lange na niet genoeg om de ganse parochie te herbergen. En daarom weer ook de Porterskerk aan de Lentse weg, die redelijk onbeschadigd was, in gebruik genomen. Aan de kant van Venroy, laten we zeggen de oostkant, ging naar Servaas en de rest naar de Porterskerk. Deze situatie had nog wel een hele tijd geduurd, totdat de grote kerk weer opgebouwd was. Zelf heb ik in 1946 de eerste communie gedaan, maar ik weet helemaal niet meer in welke kerk dat was. De officiële statiefoto, die heb ik nog wel. Een gebeurtenis nauwelijks 2 maanden na de officiële bevrijding is mij altijd bijgebleven. Deken Beerde, de dekenpastoor van de Sint-Petrus-Bandenkerk, zou zijn 40-jarig priesterfeest vieren. En daarvoor kwam de bevolking zo vlak na de bevrijding in touw. Dat tekent naar mijn idee de veerkracht van de bevolking. Er zou ter ere van de jubilaris een toneelstuk werden opgevoerd. Het stuk was geschreven door Pater Jacques Schreurs, voor velen ook bekend van zijn trilogie, waarvan later de televisieserie Dagboek van een herdershond is gemaakt. Het stuk voor Deken Beerde, getiteld De mens Hiob, is heel toepasselijk opgevoerd op de puinhopen van Jeruzalem aan de Heuvelstraat. Ik heb die uitvoering gezien, want mijn oma en opa die woonden precies tegenover de poort van Jeruzalem. En die poort die natuurlijk ook vernield was. Het had diepe indruk op mij gemaakt, maar eigenlijk heb ik er niks van begrepen. Ik zie meester Van Obbergen nog voor me, zittend in een lang wit gewaad bovenop de hoogste puinhoop. 74 jaar later heb ik voor het eerst de tekst van het stuk gelezen. De hoogdravende taal van Jacques Schreurs, waar ik nou wel moeite mee heb om het te begrijpen. Een taal die je op de dag van vandaag niet meer tegenkomt. Het stuk is een allegorie op de Tweede Wereldoorlog, waarbij een strijd op 2 fronten werd uitgevochten. Aan de ene kant het gevecht tussen God met zijn engelenschaar en Satan, de duivel, en daarnaast het verhaal van Hiob, een rijke, welvarende boer in een land dat in oorlog is. Door deze oorlog en door fysieke ongemakken gaat het heel slecht met hem. Hij moet niet alleen vechten tegen de vijanden van zijn land, maar nog meer tegen zijn familie, vrienden uit het dorp en andere dorpsgenoten. En dat alles dat gebeurt in een sfeer zonder ene keer de naam van de vijand te noemen. En dat valt dan weer te verklaren door het feit dat Jacques Schreurs dit stuk al tijdens en tegen het eind van de oorlog geschreven had. Dat was gevaarlijk, want als de Duitsers het stuk onder oorgezen kregen, dan zou je daarvoor opgepakt werden. Het stuk verdient, ondanks zijn hoogdravende taal, een nadere bestudering. Voordat ik verder ga met het verhaal, gaan we even naar muziek luisteren, zoals we dat meestal doen. En we gaan luisteren naar Jaap Fischer en hij zingt op.

En de mensen spraken er schande van. En zeiden tot hun kinderen: word nooit als Jan, want hij schiet op de

0: sterft nooit. En dan geeft hij zich over.
1: We gaan verder met ons verhaal en bewaren gebleven bij Hiob, de toneeluitvoering vlak na de oorlog. De regie van Hiob was in hand van Piet Vermeldvoort. Een jonge mens die sinds kort als ambtenaar aan de gemeente verbonden was. Hij is het geweest dat het toneelspel in Venray jarenlang geleid had. Ik denk zelf dat in den tijd de toneelgroep Hiob ontstaan en vernoemd is naar het stuk van Jacques Schreurs, alhoewel ik daar geen aanwijzingen voor heb kunnen vinden. Piet Vermeldvoort, een geboren Eindhovenaar,

en heeft zijn ganse leven in Venray gewerkt. En zijn hobby, regisseren en schrijven, neven zijn werk uitgevoerd. Niet alleen in Venray, maar ook in omliggende plaatsen en de ganse regio. Na zijn werkzame leven is hij gestorven na een kort ziekbed op 23 augustus 1971. En dat was in Venray. Hij woonde toen op de Meerselseweg. Neven die opvoering op de puinhopen van Jeruzalem is er een tweede toneelstuk dat ik me nog levendig kan herinneren. Maar dit keer ook inhoudelijk. Dat komt omdat ik toen alweer 4 jaar ouder was. De geschreven taal was veel eenvoudiger en het merendeel was in het dialect. Het was ook door Piet van Meldvoort geschreven. Helaas voor een groot deel in het Brabants dialect. Het stuk weer opgevoerd in 1949, dus 4 jaar later dan de opvoering in Jeruzalem. Het was getiteld Tussen Kaan en Overloon en het beschreef de gebeurtenissen van een boerenfamilie ergens tussen Overloon en Venray. Laten we zeggen in de Brabander of de Endepoel in de jaren van de oorlog, toen deze streek het middelpunt was van de slag om Overloon. In dit stuk komen alle aspecten van de oorlog aan de orde, zoals verraad, onderduiking, verzet, spionage en jodenvervolging. Van dit stuk kan ik me heel veel herinneren. Het weer opgevoerd in het Openluchttheater aan de Hagelweg. En voor zover ik me kan herinneren, een prima plaats voor een stuk als dat. De inhoud van dat stuk zal iedereen en zeker de tegenwoordige bevolking veel meer aanspreken als de mens hierop. Wellicht dat het stuk zich ook veel meer loont voor heropvoering. Hoewel ik me afvraag wie hierop zal zitten wachten. Als laatste wil ik het vandaag hebben over een gebruik dat het gevolg is van de oorlog. Namelijk de jaarlijkse herdenkingen van alle gevolgen van de oorlog. En dat betekent niet alleen alle geallieerde militairen die in en rond Venray zijn gesneuveld, maar ook alle inwoners van Venray, waarvoor een herdenkingsmonument is opgericht, vlak bij de Hofstraat. Tegenover het woonhuis waar toen Kapper Royakkers zijn herensalon haai. Het was precies buiten de muren van het kerkhof, toen nog rondom de grote kerk. Wat ik me kan herinneren, vonden bij dit monument de 4 mei-herdenkingen plaats, de nationale door de herdenkingen. Maar Venray is niet op 5 mei bevrijd, maar veel eer, namelijk op 18 oktober 1944. In den tijd zijn ook de meeste geallieerden gesneuveld. Rond Venray vooral Engelsen en die zijn kort na de oorlog allemaal begraven op de begraafplaats aan de Hoenderstraat. Naar mijn idee een van de mooiste plekjes van Venray, vlak achter het kapelletje van Sint-Oeike. Na de oorlog gingen we met ons gezin op zondagmiddag wandelen naar Sint-Oeike. Maar dan liepen we altijd even door naar het Engelse kerkhof. Want op deze begraafplaats liet een van de soldaten begraven die bij ons in huis ingekwartierd was. Of waren. Namelijk Samuel Rigby. Ze lagen met zijn aarten bij ons in huis en op een avond moesten ze plotseling op patrouille naar de landweer. Een paar uur later kwamen ze met zijn 7 terug. Samuel was door een sluipschutter dwars door zijn voorkop geschoten. Toen ze dat bij terugkomst aan mijn ouders vertelde, schijnt mijn moeder heel verdrietig te zijn geworden. Ze had van zijn kamerui toen een klein, huilterig crucifix gekregen dat hij altijd bij zich droeg, maar net niet op zijn lijsten patrouille. Ik denk dat dat de reden voor mijn moeder is geweest om iedere keer als we in de buurt kwamen even een bezoek aan zijn graf te brengen. En tot zover het verhaal van Mart Jansen over oorlog, bevrijding en de tijd daarna.
Volgende week het lijstendeel van dit verhaal. En we zien dus gekomen aan het eind van ons Venrots Ketirke.

De Postmars was dat en die werd gespeeld door de Schiessetaler Blaaskapel. Dan twee korte nummers uit Nieuw-Zeeland. Kiri Te Kanawa en Hohepa Mutu zingen samen en spelen samen Haerera e Hoama. En het St. Joseph Maori Girls Choir zingt Manorere.

ga weer even feliciteren, want vandaag is mevrouw Kuijer jarig. En morgen dan vieren mevrouw Wismans, de heer Mille, mevrouw Klaus, mevrouw Luipers en mevrouw Van de Boom hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Mooie dag morgen en voor vandaag nog een hele fijne avond. We gaan naar het Limbo-project luisteren en zij zingen Toes. MUZIEK

Ik heb Mr. Bojangles van Robbie Williams nog eens een keer uit de kast gehaald. En ja, waarom? Gewoon omdat ik dat een leuk nummer vind. Een mooi nummer, goed gebracht.

De laatste felicitaties van vandaag die zijn voor de heer Van Ol, de heer Van Gaal en de heer Jansen die vrijdagjarig zijn. De heer Manders en de heer Jacobs die zaterdag hun verjaardag vieren. En tenslotte voor mevrouw Kupers en mevrouw Arts die aanstaande zondag jarig zijn. En dan is het alweer 17 mei. Allemaal een hele fijne dag toegewenst, van harte gefeliciteerd en dat alles namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Geniet van een mooie dag. Frida Bocara, zij zingt 100.000 chansons. En ik denk dat al die chansons en die andere nummers die er op het Songfestival gezongen worden dit jaar wel wat meer kosten dan alles bij elkaar. Dan 100.000, want 100.000, een beetje te weinig. 100.000 chansons.

Ja, en dan is het morgen weer donderdag. Dit keer een speciale donderdag, omdat het hemelvaart is. Maar dat betekent niet dat er iets verandert op de radio. Want morgenavond om 7 uur... dan zit Rob Klaasens weer voor u klaar met volksmuziek Mit Schwung. U hoort dan weer het laatste nieuws over alles wat er op blaasmuziekgebied te gebeuren staat. En natuurlijk heel veel muziek, dat zou ik bijna vergeten. Zoals altijd een voorproefje op de woensdagavond. Ik heb gekozen voor die Havendorfer. En die spelen het volgende nummer. Am Havendorfer Standel. Dat moet wel op hunzelf slaan, denk ik.

Ja, dat waren de Havendorfer. De Buena Vista Social Club maakt heel andere muziek. En zij brengen Chan Chan.

Het loopt alweer tegen 9 uur en dat betekent dat de hutspotavond voor vandaag weer bijna afgelopen is. Maar dat wil niet zeggen dat u geen muziek meer te horen krijgt bij Omroep Van Rai, want na 9 uur is het tijd voor non-stop muziek. Tot morgenavond 6 uur, want dan zitten de heren van Florissant voor u klaar. Florissant wordt om 7 uur gevolgd door volksmuziek Michwung en dat programma duurt dan weer tot 9 uur, waarna dat gevolgd wordt door non-stop muziek. Voor vanavond gaan we afsluiten met Almost Made It van Raccoon en Forever Man van Eric Clapton. Ik wens u nog een hele fijne avond en hoop u volgende week weer aan de radio te treffen. Tot dan!

0: Het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
3: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
5: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
3: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en enkele opklaringen. Er vielen ook buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 14 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook droge perioden. Koelt af naar zo'n 5 graden als minimumtemperatuur. En dan hemelvaartsdag is ronduit herfstachtig te noemen. Er vallen buien, al dan niet met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur op hemelvaartsdag blijft steken op zo'n 12 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb...
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuws van 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.